42. Whakaroa i te iarere iwa te kauma whā i rakati iwa. Mā te taupānga o iHeartRadio. Koe nei, te reo o te Aotearoa 4.